warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden, in het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Zit van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 359.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Ze gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Welkom bij de Pinkster Ecclesia van dit jaar. Met vandaag de overdenking en muziekkeuze van dominee Hans van Dalen uit Nijverdal. Een heel fijn Pinksteruur toegewenst.

We zijn vandaag begonnen met het orgelkoraal Kom, Heilige Geist, Herrgott van de componist Telemann, gespeeld door de Duitse organist Wolfgang Baumgrantz op het orgel van de Dom Sankt Petri in Bremen. Het is maar een hele kleine stap van Telemann naar Bach en wel naar zijn kantate Wer mich liebet, der wird mein Wort halten, Bachs Werkverzeichnis 74. Uit deze kantate 3 fragmenten. Het openingskoor, gebaseerd op Johannes 14, vers 23. Indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren, en mijn vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Vervolgens de aria voor sopraan, Kom, kom, mein Herze steht dir offen. Ach, lass es deine Wohnung sein. In het derde fragment, naar aanleiding van de basaria, Johannes 14, vers 28. Ik ga heen en ik kom tot u. Indien gij mij lief had, zoudt gij u verblijd hebben. U hoort de sopraan Magdalena Kozena, de bas Pieter Harvey en het Monteverdi-koor en de Engelse baroksolisten onder leiding van John Elliot Gardiner.

Het is tijd voor de overdenking en muziekkeuze van dominee Van Dalen. Op zijn verzoek beginnen we met een orgelkoraal uit het Orgelbüchlein van Bach. In dir ist Freude, Bachs werk verzeichnis 615. U hoort de Engelse organist Simon Preston en hij bespeelt het orgel van de abdij in Zorø, een klein plaatsje in Denemarken.

We lezen het Pinkster-evangelie uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 13. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen

spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn. En dan luisteren we nu naar het lied Komt, laat ons deze dag, het Pinksterlied, gezongen door de sopraan José Jonkers.

Na mijn overdenking luisteren we naar orgelmuziek van Boeks de Hoede. Kom, Heiliger Geist, Herre God. Kom, Heilige Geest, Heere God. Gespeeld door Ralf Looy op het orgel van de kerk in Noordbroek in Groningen. Bijna niets in ons leven is zo belangrijk als een warm nest. Wat een geluk heb je als je wordt geboren in de veilige geborgenheid van een liefdevol gezin. Als je een vader en een moeder hebt die van je houden, die je als baby koesteren en knuffelen, die jou de warmte geven die je nodig hebt. Als je in een warm nest wordt geboren en daarin opgroeit, maak je een geweldig goede start van je leven. Natuurlijk geldt dit vooral voor je eerste levensjaren. Je kunt namelijk niet altijd onder moeders vleugels of vaders vlerken blijven zitten. Langzaam maar zeker wordt de band met vader en moeder minder. Er komt een dag dat het kind niet meer met de duim in de mond op schoot wil zitten. Daar voelt het zich te groot voor. Maar diep in je hart blijft die ervaring aanwezig. Van warmte. Van geborgenheid. Dat heerlijke gevoel van je kinderjaren. Soms voel je het ineens terug in de liefde van een ander die je ontmoet in je leven.

dan is er plotseling herkenning. Een vonk slaat over. Liefde ontbrandt. Zo ongeveer moet het gegaan zijn op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem. Op het geluid van een geweldige windvlaag stromen vele mensen samen. Vele mensen uit vele volken. Het zijn allemaal Joden. Maar stuk voor stuk zijn ze ergens anders geboren en getogen. Sommigen in Mesopotamië, anderen in Egypte, weer anderen in Cappadocië. Stuk voor stuk mensen met een eigen moedertaal. De taal van het land waarin ze zijn geboren. Perzisch, Egyptisch, Mesopotamisch. De taal waarin vader en moeder jou riepen om te komen eten. Sarah, binnenkomen. Het eten staat klaar. De taal die je vriendjes op straat spraken. Bram, ga je mee voetballen? Of hun baas op het veld waar ze roggen moesten binden. Mosje, werk eens even door. Het werk moet vanavond nog af. Maar nu zijn deze Joden verhuisd naar het heilige land Israël en woonachtig in de heilige stad Jeruzalem. Misschien om er hun oude dag door te brengen, daar te sterven en begraven te worden. Of gewoon op het feest, een van de grote feesten, vlak bij de tempel van de levende God in de heilige stad. Natuurlijk hebben deze Joden ook andere talen geleerd. Allereerst natuurlijk het Hebreeuws of het Aramees, de taal van de Bijbel en de andere heilige boeken, de taal van Jeruzalem, de taal van de godsdienstige opvoeding. En wie in die tijd een beetje opleiding had gehad, leerde al snel een mondje Grieks, de wereldtaal van die dagen, die in het hele Romeinse Rijk gesproken werd. Iets als Engels in onze tijd. Maar die talen hebben toch niet dat vertrouwde van vroeger. Het blijven toch altijd vreemde talen. Je kent dat wel. Dan moet je toch altijd even wat langer nadenken voor je wat zegt. Je kunt het er niet zo uitflappen zoals in je moedertaal. Het blijft een beetje vreemd. En als je dan op je oude dag in Jeruzalem komt wonen, ach, dan spreek je je taal van thuis alleen nog met je vrouw en met enkele lotgenoten. Maar op straat, daar spreek je internationaal, algemeen beschaafd Grieks of religieus verantwoord Hebreeuws. Maar stel je nou toch voor, op die eerste Pinksterdag, je wordt om 9:00 s'morgens opgeschrikt door het geluid als van een geweldige windvlaag. Je gaat je huis uit, nieuwsgierig op zoek naar dat, wat dat te betekenen heeft. Je ziet een groepje mensen bij elkaar, mannen en vrouwen uit Galilea. Zo te zien aan hun kleren zijn het eenvoudige vissers, arbeiders uit het noorden van het land. Ah, gek. Als zij hun mond open doen, komen er klanken uit voort die jij helemaal herkent. Van vroeger. Je eigen taal. Je eigen dialect waarin je geboren bent en opgevoed. Je voelt in die woorden als het ware de warmte van het ouderlijk huis weer binnenstromen. Je wordt geraakt door de herinnering van vroeger. Wonderlijk vertrouwd klinkt het in je oren als muziek. Prachtige muziek. Woorden die je lief zijn. Woorden van vroeger, van vader en moeder. Plotseling is er herkenning. Een vonk slaat over. Liefde ontbrandt. Het Pinkster-evangelie vertelt ons dat die woorden van boven zullen komen. Dat de liefde ontbrandt en de vonk overslaat, zodra God zelf het woord neemt. De geest brengt de woorden van God zo dichtbij dat je de liefde van God erin kunt voelen. Je weet je aangesproken in je hart, in het diepst van je ziel word je warm van Gods barmhartigheid. Het woord klinkt in die vertrouwde taal die je van kindsbeen af hoorde, de moedertaal. Wonder van God, vonk van de geest, vuur van boven. En daarom kunnen wij op deze Pinksterdag niets beters doen dan onze lege handen uitstrekken naar de hemel, zijn vuur verwachten, zijn liefde verlangen. Voor onszelf, voor onze kinderen en kleinkinderen, voor de kerk, voor de wereld. Wij vragen, Heer,
herhaal het Pinksterwonder. Laat die goddelijke vonk ook op ons overslaan. Laat uw liefde in ons ontbranden. Vervul ons met de warmte van uw geest, zodat wij troost vinden als een kind bij zijn moeder, zodat wij gekoesterd worden aan uw vaderhart. Kom, Heilige Geest, Heere God.

De bijdrage in deze Pinkster-Ecclesia was vandaag in handen van dominee Van Dalen uit Nijverdal. Nu twee Nederlandse Pinksterliederen op teksten van de dichtertheoloog Sietse de Vries. Wij beginnen met Dit is de dag, dit is het uur. Daarna Adem uw geest in mij. U hoort het koor Canticum Groningen onder leiding van Daniel Raukema.

Tot slot van ons programma. Vini Creator Spiritus. Kom, Schepper Geest, van vier verschillende componisten. Wij beginnen met een Gregoriaanse melodie, uitgevoerd door de Cambridge Singers onder leiding van John Rutherford.

Vervolgens een compositie van een van misschien wel de grootste Italiaanse Renaissance componist, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Veni Creator Spiritus. U hoort het koor van de New College uit Oxford onder leiding van Edward Ingebottom.

En van de Italiaanse componist Da Palestrina gaan we naar de Franse componist, trouwens van Belgische afkomst, César Franck. U hoort de tenor Emiliano González Toro.

En we eindigen onze Pinkster-Ecclesia met een Veni Creator Spiritus van de Amerikaanse componist, trouwens van Deense afkomst, Morten Lauritsen. Het vocaalensemble Polyphony onder leiding van Steven Layton. Kom, Schepper Geest.

met vier totaal verschillende composities over Veni Creator Spiritus zijn we aan het einde gekomen van deze Pinkster Ecclesia, voorgemaakt door Hans van Dalen, Benno ten Kate en Kees de Velde Grashorst. Bedankt voor het luisteren. Nog goede Pinksterdagen toegewenst. Wij zijn er weer, tenminste wij hopen er weer te zijn, volgende zondag met een nieuwe uitzending. Graag tot dan.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

U luistert naar het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350, Hofstreek Omroep en Hoi FM. Welkom luisteraars, fijn dat u luistert. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator, en de techniek wordt verzorgd door Remco van der Maat. Het thema van deze uitzending is klassieke muziek vanuit een breed perspectief. En dat betekent dat u vandaag kunt genieten van juweeltjes uit de rijke geschiedenis van de klassieke muziek, waarbij in elk werk de nadruk ligt op een bepaald muzikaal aspect, zowel instrumentaal of vocaal. En dat kan een symfonieorkest zijn, een pianoconcert, koormuziek, balletmuziek en natuurlijk operafragmenten. En niet te vergeten de vocale hoogstandjes. De eerste muziek is van Antonín Dvořák, de componist die zich net als zijn collega's uit de Tsjechische nationalistische heropleving vooral met opera bezighield. Naast de vele symfonische werken die hij schreef, zoals zijn beroemde celloconcert. En dat draaien we vandaag niet, maar we laten wel u genieten van het Poco Allegro uit de Bagatelle opus 47, hier uitgevoerd door het Panocha Quartet. Een combinatie van muziekinstrumenten die u in de concertzaal amper tegenkomt.

Ja, dit was de voormalige herkenningsmelodie van het bekende Afrotros Radio 4-programma Een Goedemorgen Met. U hoorde het Poco Allegro uit De Bagatelle, Opus 47 van Antonin Dvořák. Hier uitgevoerd door het Panocha Kwartet. In het volgende werk, gecomponeerd door de zogenaamde Rode Priester uit Venetië, zoals zijn bijnaam luidde, Antonio Vivaldi, die exileert net als in de tijd waarin hij dit werk streef. De castraat of de countertenor, vooral vanwege de voorkeur voor zogenaamde kopstemmen van de Rooms-Katholieke kerkvorsten. U hoorde nu het Andanto Modelto uit zo'n Salva Regina, RV 616. De uitvoerende zijn de countertenor Andrea Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van dirigent Paul Dyer.

Antonio Vivaldi was de componist van dit andante molto uit zijn Salve Regina RV-616. Het werd uitgevoerd door Andreas Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van Paul Dyer. De nocturne is een vorm ooit ontwikkeld door de eerste componist John Field. En Frédéric Chopin schreef tijdens zijn bijna gehele werkende leven vooral nocturnes, zoals u wellicht zult weten. Vandaar ook de vele opusnummers. Uit zijn nocturne nummer 19 in E, opus 72, hoort u nu de vlammende uitvoering op de pianotoetsen van de fameuze Arthur Rubinstein.

Ja, luisteraars, een perfecte uitvoering, zoals dat heet, van deze nocturne nummer 19 in E, opus 72 van Frédéric Chopin. Uitgevoerd door wie anders dan de beroemde Arthur Rubinstein. De Nederlandse celliste Querine Viersen heeft een voorkeur voor de suites van Johann Sebastian Bach. En ze speelt deze dan ook het liefst in kerken, zoals ze zelf zegt. Want ze zei, alleen daar kan ik de diepte in en daar komt de volle schoonheid tot haar recht. Overigens is de volgende opname, de derde suite van Bach, bijgenaamd Allemande, in een studio opgenomen. Oordeelt u zelf hoe naar uw mening deze uitvoering klinkt.

de Petite Messe Solennelle. Hier wordt het uitgevoerd op Radio Regio Klassiek door de King's Consort onder leiding van dirigent Robert King. Luister maar eens naar het Kyrie uit deze mis.

Giacchino Rossini was de componist van het Kyrie uit de Petite Miss Solennelle, uitgevoerd door de King's Concert onder leiding van dirigent Robert King. Uit de tot nu toe gedraaide werken in ons programma Radio Regio Klassiek heeft u kunnen opmaken wat wij bedoelen met klassieke muziek vanuit een breed perspectief. Grote orkesten, kleine samenstellingen. En dan hebben we het nu ook over een kamermuziek. Want dat hoort er natuurlijk ook als detail volledig bij. Wolfgang Amadeus Mozart schreef zijn serenade, Kugelverzeichnis 361, in B-flat majeur, bijgenaamd de Grand Partita, in het jaar 1781. En het is tot nu toe het meest beroemde kamermuziekwerk voor deze combinatie-instrumenten. Hier samengebracht door het Amati-ensemble uit Salzburg. En zij spelen voor u het Menuetto Allegretto.

Uit het kraampartita van Mozart werd het Minuetto Allegro gespeeld door het negenkoppige Amati-ensemble, onder leiding van de Israëlische in de Verenigde Staten wonende violist Gil Sharon. Om de diversiteit van de klassieke muziek nogmaals te benadrukken, nemen we u mee aan de hand in ons programma voor een beroemd operakoor, namelijk het koor. En natuurlijk met het orkest van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia uit Italië, onder leiding van de Japanse dirigent Myung Woon Chung, in een feest der herkenning. Want u kent het vast allemaal. Ik bedoel natuurlijk het slavenkoor uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi.

Na pensiero Sul Ali Dorate, met als Nederlandse bijnaam tegenwoordig gevangenenkoor, uit de aria van de wereldberoemde opera Nabucco van Giuseppe Verdi, het koorkest van de Accademia Nazionale di Sanati Sicilia, onder leiding van Myung Woon, zorgden voor de perfecte uitvoering. Bij het hierna volgende perspectief staat de toevoeging balletmuziek vermeld. U gaat namelijk nu luisteren naar het pas de deux uit het ballet in twee acten Giselle van Adolphe Adam, dat is de naam van de componist, en de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van de dirigent Sir Neville Mariner, hebben plaatsgenomen in de orkestbak om u te laten genieten. Luistert u maar eens.

deed de ogen dicht, luisteraars, en u luisterde naar de muziek. In verbeelding zag u twee balletdansers het pas de deux dansen uit de balletmuziek. Natuurlijk de naam Giselle van de componist Adolf Adam. De uitvoerenden waren die Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van haar beroemde dirigent Sir Neville Mariner. Neem een groot symfonieorkest en zet er een beroemde Nederlandse pianist bij. Voeg ze samen en je hoort het Adagio una poca mosso uit het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Beste luisteraars van Radio Regionalistiek, applaus voor het Norrköping Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Andrew Parrott met als solist Ronald Brautigam op piano.

De componist was onmiskenbaar Ludwig van Beethoven. En de naam van het werk, natuurlijk uit de vijfde symfonie, het Adagio un poco mosso. Uitvoerende waren het Norrköping Symphony Orchestra samen met solist op piano Ronald Brautigam. Tijd nu in het programma Radio Regio Klassiek voor een bekend muzikaal duo. U namelijk gaat luisteren naar de pianiste Marta Engerich samen met de cellist Misha Majski. Zij spelen nu in een transcriptie voor cello en piano de sonate voor viool en piano van de componist César Franck. Ook al was Franck een Belg, zijn vioolsonate die hij op 64-jarige leeftijd schreef klinkt heel erg Frans en doet ons denken aan composities van Claude Debussy.

een vioolsonate in een niet-alledaagse transcriptie voor cello en piano. Dat was de sonate voor viool en piano in A van César Franck, hier uitgevoerd door Martha Eggerich op piano samen met de cellist Misha Majski. Laten we zingen, zingen uit volle borst, met Schubert. Dat schreef Schubert's vriend Johan Herbeck in 1866. Luister maar goed, beste luisteraars, en laat de vrolijke klanken van de liederencomponist Franz Schubert over u heen komen. U hoort hier het lied Zur guten Nacht, Deutsch 903, opus 81. En u hoort één bariton, vier mannenstemmen en een klavier. Samen vormen ze het Amakkoord-ensemble van dirigent en tevens pianist Erik Schneider. Oh.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daarin 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinkse weekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinkse conferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Hij liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen.

0: Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. En president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Oudlanders, gepresenteerd door Stefan Severin. Het trio Lionel Hampton op de xylofoon, Art Tatum op de piano en Buddy Rich. De drummer is een formatie van drie supersterren in de jazz. Ieder voor zich was een virtuoos op zijn instrument. En wat denkt u dan dat er gebeurt als ze samenwerken? Wel, u heeft het zojuist gehoord met de nummer This Can't Be Love van hun naar zichzelf vernoemde album uit 1955. Zo leuk vonden we het in Oudlanders om deze heerlijke muziek weer eens terug te horen, dat we de uitzending afsluiten met een tweede nummer van deze plaat. Heb geduld, want er komen nog een hoop andere nummers tussen. Chiara Margherita Cozzolani, een Italiaanse non die leefde van 1602 tot 1677, kreeg haar muzikale opleiding in het Benedictijnse klooster Sint-Radegonda te Milaan. Dit klooster was beroemd in het Italië van haar tijd vanwege de hoge kwaliteit van koorzang die de ingezetenen ten beste gaven. Cozzolani ontwikkelde haar talenten en werd dan ook bekend als een begaafd componiste. En dat is natuurlijk bijzonder voor een vrouw uit die tijd. Gaat u genieten van haar Salmi a otto voci concertati laudate pueri. Een prachtig stuk voor acht stemmen. Nee.

internet-encyclopedie Wiki zegt het volgende over Amerikaan Rand Blake. Rand Blake is een Amerikaanse jazzpianist, componist en pedagoog. Hij staat bekend om zijn unieke stijl die blues, gospel, klassiek en film noir invloeden combineert tot een innovatief en donker jazzgeluid. Wel, of zijn Early Autumn, dat we nu zo dadelijk gaan draaien, nu zo donker is, betwijfel ik. Maar het is in ieder geval een vrij meditatief stuk dat de moeite van het beluisteren waard is. Laat u rustig meevoeren door deze compositie.

componist Steve Reich, een van de pioniers van de minimal music stroming, zou eigenlijk geen verdere introductie meer behoeven. Wel zeggen we iets over minimal music. Dit genre maakt gebruik van repeterende ritmes die steeds iets van klank veranderen. Nu ja, dat is wel heel eenvoudig uitgelegd, maar dat is zoals ik het begrijp. U gaat luisteren naar een schitterende vertolking van een van Reich's beroemdste stukken, namelijk Drumming, en wel het derde deel daarvan. De speelster is de Japanse percussioniste Kuniko Kato, die zeer hoge ogen gooit in de wereld van de avant-garde klassieke muziek. We mogen haar best een van de beste drumsters van tegenwoordig noemen.

Ja, we draaien zo dadelijk een stuk van de Franse componist Tristan Murail, een vertegenwoordiger van wat men noemt spectrale muziek. Ja, wat is dat nou precies, spectralisme? Ja, dat vraag ik me eerlijk gezegd ook af. We halen dus maar een definitie aan die we op internet vonden en die luidt als volgt. Spectrale muziek is een compositietechniek waarbij de muzikale vorm, harmonie en het ritme direct worden afgeleid van de akoestische eigenschappen van geluid. Met andere woorden, je gebruikt een geluid niet om je eigen ding mee te doen, maar laat de intrinsieke eigenschappen van het geluid de compositie dicteren. Ja, nu weet u evenveel als ik, hopelijk snapt u het een beetje. Gaat u luisteren naar Tristan Murail's Tellure. In dat stuk gebruikt hij voornamelijk het geluid van een akoestische klassieke gitaar.

Henry Wolff, Mickey Hart en Nancy Hennings, allen Amerikaanse muzikanten, hebben zich voorgenomen om de traditie van het musiceren op de Tibetaanse klankschalen in ere te houden. Ja, dat zijn schalen die zo gemaakt zijn dat je er allerlei klanken op voort kunt brengen door er op te wrijven of tegenaan te tikken. En deze vorm van muziek maken hoort bij het boeddhisme. Gaat u luisteren naar Feel of Souls van deze drie artiesten.

Zoals we aan het begin van de uitzending al aankondigden, sluiten we ons uurtje oud anders af met een tweede nummer van het Lionel Hampton, Arteta en Buddy Rich trio. Voor wie het begin van ons programma gemist heeft, Lionel Hampton bespeelt de xylofoon, Arteta de piano en Buddy Rich de drums. En die laatste wordt wel de beste drummer aller tijden genoemd. Het nummer heet What Is This Thing Called Love?

0: voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor hij in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üskü Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
3: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
4: Goedenavond, welkom bij Symfonia op deze eerste Pinksterdag. Dan is ook gewoon uitzending voor ons en hebben we ook de nodige nieuwe uitgaven voor u op het gebied van progressieve rock en pop, art rock, art pop, AOR, vermengingen daarvan. Het komt allemaal voorbij in Symfonia en dat al zo'n 33 jaar lang. En vanavond hebben we voor u bijvoorbeeld nieuwe muziek van Yes. Nieuwe muziek. Het is een archief uitgave. Ga ik straks even over uitleggen in het kort hoe dat precies zit. We hebben straks in de 2 uur Crimson Root voor u met nieuwe muziek. We hebben nog een heruitgave van Barclay James Harvest. We hebben nieuws over Steve Hogarth en illustreren dat met muziek van How We Live. Een live tip met muziek van Aldi Miola en van The Samurai of Prague. We vieren het 50-jarig bestaan van een belangrijk album in de discografie van Styx. We vragen ons af hoe het met de Cubaanse band Anima Mundi is, omdat we daar al zo lang niks van gehoord hebben. En we hebben natuurlijk meer muziek van ons album van de maand van Estesis uit Frankrijk. We beginnen met nieuwe muziek van een Italiaan die overigens wel een internationaal gezelschap om zich heen verzamelt altijd op zijn platen. Met Fieri of onder zijn eigen naam Stefano Panunzi heb ik het over. Hij heeft nu een dubbelaar gemaakt en die heet Caravaggio. En dat zijn 2 cd's van dik 75 minuten. Dus dat is nogal wat muziek bij elkaar. En voor liefhebbers van weldadige progressieve art pop in het straatje van Japan en de latere solo en gezamenlijke werken van de leden daarvan, David Sylvian en Jensen Barbieri en Karn. Voor die zijn het mooie tijden, want daar is deze plaat van Stefano Panunzi ook weer heel geschikt voor. We hadden vorige week al muziek van een van die mensen uit het groepje dat ik noemde, Richard Barbieri. En we hebben volgende maand de nieuwe cd van Grice, oftewel het project van Grice Peters. En laat die Grice Peters nou ook te horen zijn op Caravaggio van Stefano Panunzi. We beginnen eerst met een instrumental die ons al wat deed denken. In ieder geval ook aan de energie ervan. Aan de Bestial Cluster van Mick Karn. Stefano Pannunzi is een grote Mick Karn fan. En hij heeft nog met hem gewerkt. Helaas is Mick Karn natuurlijk al jaren overleden. Maar ook de bassisten waar hij daarna mee werkt. Die hebben allemaal toch wel iets van Karn meegekregen. Of die krijgen het verzoek van Pannunzi om zo Karn-achtig te spelen. Mogelijk te spelen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. In ieder geval gaan we nu luisteren naar I No Longer Know Who You Are. En u begrijpt wat wij bedoelen.

U hoorde Stefano Panunzi met I No Longer Know Who You Are. En al denkt u misschien als u hiernaar luistert van hey, het lijkt wel Mick Karn die hierop speelt. Mick Karn die is natuurlijk helaas niet meer onder ons. Het is Fabio Trentini die u hoort op een contrabas. Geen basgitaar, maar wel een fretloos instrument natuurlijk. En dat hoor je wel terug. Mick Karn speelt natuurlijk ook altijd fretloos. En overigens, Mick Karn is nog wel te horen op deze plaat. Want hij speelde jaren geleden op het solo debuut van Stefano Panunzi mee. En blijkbaar had hij daar de nodige opname nog van liggen, Panunzi. En hij heeft een paar jaar geleden op de geboortedag van Mick Karn een track op YouTube gezet, waar hij muziek geboetseerd had rond zo'n track van Mick Karn. En die is nu ook terechtgekomen op deze plaat Caravaggio. Maar er staat nog veel meer op, zoals ik al zei. Het is een plaat van 250 minuten lang. Niet alle muziek is gloednieuw, want hij heeft ook een aantal nummers van Fieri gerecycled. Een paar jaar geleden vroegen we al eens waarom hij doet het op zijn soloplaten doet. En hij vindt het eigenlijk jammer dat die platen van Fieri minder aandacht hadden gekregen zoals hij had gehoopt. En op deze manier wil hij dat werk toch onder de aandacht laten blijven. En hij heeft wel daar nieuwe opnamen van gemaakt. Deels ook met andere muzikanten opgenomen. We gaan nog een nummer beluisteren van Caravaggio. Als u nog wat meer wilt lezen over wat hier allemaal over te vertellen is, kijkt u vooral op symfoniaradio.nl. Want er valt natuurlijk veel meer te vertellen over deze muziek. Maar wij gaan nu luisteren naar het nummer Isolation.

U hoorde het nummer Isolation van de dubbele Caravaggio van Stefano Pannunzi. En de gitarist die u hoort, die is duidelijk toch al beïnvloed door Robert Fripp. Hij refereert aan verschillende stijlen van de Brit die afgelopen week 80 werd. We horen een beetje het intro van Frame by Frame terug. En later de wat heftiger solo-stijl doet ook wel aan Fripp denken. Maar het is Giacomo Anselmi die volgens Discogs vooral in metal bands speelt. Maar dit is toch wel een behoorlijk andere stijl die we hier terug horen. En de zang was trouwens van ene Peter Goddard, die we verder niet kennen. We gaan verder met de volgende nieuwe release. Dat is een archiefuitgave van Yes. Over 3 weken presenteert Inside Out een nieuw Yes-album onder de titel Aurora van de huidige bezetting. Maar na een flinke dip was het 3 jaar geleden uitgebrachte Mirror to the Sky grotendeels uitermate genietbaar. Dus we zijn zeker benieuwd. Maar gek genoeg verscheen onlangs, dus vlak voor dat nieuwe werk, via een andere platenmaatschappij. Namelijk via Mercury, het mooi uitgevoerde 2-cd-boxje From a Page Expanded and Remastered Edition. En dit blijkt een hele interessante what-if-release. Stel namelijk dat niet Jeff Downes terug was gehaald als toetsenist om de drama-tijden te doen herleven op Fly From Here uit 2011. Want de band die toen nog met naast Steve Howe en Chris Squire, Alan White en Benoit Davy ook uit Oliver Wakeman bestond, was al begonnen aan demo- en studio-opname voor een nieuw album. En het was notabene Wakeman die voorstelde om Trevor Horn als producer te vragen. Waarmee hij zijn eigen spreekwoordelijke graf groef. Want toen ontstond namelijk het idee om de post-drama demo's van We Can Fly From Here verder uit te bouwen. En ja, wie kun je daar nou beter voor gebruiken dan de andere buggel die daarbij betrokken was. Naast Trevor Horn was dat namelijk Jeff Downes. En dat was natuurlijk commercieel ook veel interessanter. Maar nu, jaren later, is al het materiaal bij elkaar geschraapt wat er al opgenomen was en voor een deel ook nu pas afgemaakt door Oliver Wakeman. We hebben wat meer wetenswaardigheden daarover op symfoniaradio.nl gezet. Kijkt u dat allemaal na als u wilt weten hoe dat zit. En dat heeft geleid tot een heel interessant boxje met fraaie muziek die zeker oudere Yes-fans meer zullen waarderen misschien wel dan wat er officieel is verschenen. Vooral ook omdat de stijl van Oliver Wakeman heel sterk doet denken aan die van zijn beroemde vader Rick. Veel meer fiddly-widdly-stijl keyboardwerk, zullen we maar zeggen, in plaats van de meer straighte, door jaren 80 pop beïnvloede stijl van Jeff Downes. We gaan luisteren naar 2 stukken van From a Page Expanded and Remastered Edition. Eerst Don't Take No for an Answer, een Steve Howe nummer dat met zang van Howe zelf en met keyboards van Downes is uitgebracht op de Redux van Fly From Here. Maar deze versie met keyboardwerk van Wakeman en met zang van Benoit Davy is eigenlijk ons veel dierbaarder. En daarnaast een tussenstukje met veel heftig keyboardwerk en ook kerkorgel wat gebruikt is in een van de langere nummers die toch wel ook op Fly From Here is terechtgekomen. En dat heet Updraft. Yes!

U hoorde materiaal van de tweede cd met demo's. Die zit bij From a Page Expanded and Remastered Edition. Een interessante what-if release van Yes. Wat er gebeurd zou zijn als Jeff Downes niet terug was gehaald bij Yes. En over een paar weken is er een compleet nieuw album, wel met Jeff Downes. En Oliver Wakeman gaat op tournee rond deze plaat. En hij zal From a Page materiaal spelen op 21 november in het Bolwerk in Sneek en 22 november in het Bosuil in Weert. Wij gaan verder met muziek uit Cuba. Symfonische rock van het eiland. Dat klinkt een beetje vreemd, want je denkt dan meteen natuurlijk aan Latin muziek. Maar Anima Mooney wees dat het wel degelijk kan. We maakten in 2010 voor het eerst kennis met deze Caribische verrassing toen het Franse label Musea The Way uitbracht. En dit is toch wel echt prog binnen de gekende proglijntjes, dus geen Buena Vista Social Club sausje eroverheen. En desondanks leefde de groep een album af dat zich gerust kon meten met andere muziek die in dat jaar uitkwam in het genre. En de band die sloeg ook aan, zeker in Nederland, trad hier ook op. En de groep bleek toen al aan het derde album bezig te zijn. Er waren twee eerdere albums verschenen en er zouden later ook nog twee studio en twee live albums verschijnen. Maar het is alweer 8 jaar geleden dat we een teken van leven van deze groep hebben vernomen. En op de social media is er al meer dan 5 jaar ook niks meer te horen. Dus we zijn eigenlijk wel benieuwd hoe het met deze Cubanen gaat en of we nog nieuwe muziek kunnen verwachten van Anima Mooney. Maar wij grijpen nu terug naar The Way uit 2010 met Flying to the Sun.

En u hoorde muziek van Anima Mundi. Het is stil in Cuba en dat was het hier even ook. Flying to the Sun was dat van The Way uit 2010. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat het album Crystal Ball verscheen van het in 1972 in Chicago opgerichte Styx. De band is anno 2026 nog steeds actief en bracht vorig jaar nog een nieuw studiowerk uit in de vorm van Circling from Above. Natuurlijk heeft u dat ook in Symfonia kunnen constateren. En Crystal Ball was het zesde Styx album en het eerste album waar gitarist en zanger Tommy Shaw aan meewerkte. En daarmee markeert Crystal Ball het begin van wat over het algemeen wordt beschouwd als de klassieke Styx bezetting met naast Shaw verder Dennis DeYoung op zang en toetsen, de ritmesectie Chuck en John Panozzo en gitarist en zanger James Young. We gaan luisteren naar This Old Man, over een man die zijn leven lang hard heeft gewerkt en erop terugkijkend aangeeft dat je je gevoelens uit moet spreken. Styx toert de komende maanden uitgebreid door de VS en Canada. En weer is er geen Europese concertdatum in het lijstje opgenomen. Wij gaan luisteren naar This Old Man.

0: het net al prog uit Cuba van Anima Mundi, maar nu echt Spaans gezongen prog. Las Corridas hoorde u met zang van Steve Unruh en Michelle Young, maar dus wel in een taal die niet hun moedertaal is. Bijna 10 minuten die bol stond van power en passie en het was van The Samurai of Prague van Archiviarum uit 2018. En zoals de titel van het album al een beetje aangeeft, was dit een archiefrelease, zou je kunnen noemen. We hadden al heel wat albums aan de orde laten komen uit de 17 jaar dat The Samurai of Prague bestaat. Er zijn 20 albums verschenen. Maar dit Archiviarium uit 2018 was nog niet aan de orde gekomen. En The Samurai of Prague gaat eindelijk live spelen in dit jaar. Vooralsnog staan er 3 optredens op het programma. Eentje in België, eentje in Duitsland en eentje op 9 september in de boerderij in Zoetermeer. Dat is de enige Nederlandse show. The Samurai of Prague is een ambitieus progrock collectief met een indrukwekkende visuele stijl en een verfijnde muzikale aanpak. De live line-up is wel wat anders dan wat je op de meeste cd's hoort. Niet alle mensen van de basisbezetting zijn aanwezig. Sterker nog, alleen Kimmo Pörsti uit Finland is aanwezig. Marco Benaar bijvoorbeeld heeft al lang geleden aangegeven dat hij geen live optredens meer doet. En Steve Unruh, die komt niet over uit de VS. Straks in de tweede uur hoort u nog veel meer prog op Delta FM en Radio 350. Onder andere van Steve Hogarth en zijn project How We Live. Tot zometeen.
1: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Delta FM met het nieuws.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor hij in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. Ontruiming volgde op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
1: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
0: Je bent weer terug met nog een uur symfonische en progressieve rock en pop en verwante stijlen op Delta FM en Radio 350 bij Symfonia. Met dit uur onder andere nog een heruitgave van Barclay James Harvest en natuurlijk ook het nodige conceptnieuws, waaronder een live tip van Al Di Meola. We beginnen echter het uur met een nieuwe release. Vorig jaar september debuteerde het Duitse Crimson Roots met het digitale, sinds deze maand ook fysiek verkrijgbare Open Roads. En de wortels van dit quintet liggen in de beginjaren van de progressieve rock, waarin psychedelische classic en bluesrock het genre mede vorm gaven. En de muzici noemen daarbij bands als Pink Floyd, Led Zeppelin en Deep Purple als invloeden. De aangename krachtige alt van Ina Salai is echter al een indicatie dat gedurende 11 relatief korte nummers naar een eigen identiteit wordt gestreefd. En de toegankelijke songs hebben over het algemeen een strikte couplet, refrein, stramien en orgel, elektrische piano en in hoge mate elektrisch gitaarspel zorgen daarin voor de verfraaiingen. En wij gaan luisteren eerst naar het nummer The Tower van Crimson Roots.

We hoorden de Tower van Crimson Roots van het nieuwe album Open Roads van deze Duitse groep. En voor die groep, wie die groep live aan het werk wil zien, daarvoor moet je wel een stukje Duitsland in rijden. Want Crimson Roots gaat volgende maand wel enkele keren optreden, maar dat is vooral op festivals. Kijkt u vooral op crimsonrootsband.com om te bekijken hoe dat precies zit. Wij gaan door met wat ander live nieuws met concertagenda. Eerst wat nieuwe toevoegingen. The Wolf komt op 4 juli. In het Brusttheater in Ommen. Goed te doen natuurlijk vanaf hier. En Sparks gaat ook optreden in het Openluchttheater. Maar dan in de Goffert in Nijmegen op 20 augustus. En Bruce Sword, u kent hem van The Pineapple Thief, is op 2 oktober in Zentrum Altenberg in Oberhausen te aanschouwen. Dat hadden we nog niet in onze concertagenda opgenomen. En dat geldt ook voor het concert een dag later, 3 oktober, van de Rockpommels Band. Gisteren nog in Zoetermeer te aanschouwen, deze Groopstiet-afsplitsing. En op 3 oktober in de Stadthalle in thuisstad Hagen. En Sylvan is bezig met de 20th anniversary of Posthumous Silence, de viering daarvan. En een concert dat ook nog mist op de concertagenda. En daar met Blind Ego erbij op 17 oktober in het Zentrum Altenberg in Oberhausen. De groep Clone komt op 15 november in Volt in Sittard en 18 november in datzelfde Zentrum Altenberg in Oberhausen. En u kunt op 21 november voor Nova Star uit België naar het Hoftheater in Raalte. En we hebben vorig jaar muziek gedraaid van Van Wijk, omdat die groep toen optrad in Hof 88 in Almelo. Of moeten we zeggen, deze vrouw met begeleiding. En nu met alleen begeleiding van een toetsenist komt ze op 26 november terug naar hetzelfde Hof 88 Van Wijk dus. En Alex Henry Foster komt op 9 december naar de Merijn in Nijmegen en 11 december naar de Boerderij in Zoetermeer. En Robert-Jan Stips geeft regelmatig solo concerten en dat gaat hij op 31 januari doen in Vroomshoop in Het Punt. En op 8 mei ook nog in Hof 88 in Almelo. En Anneke van Giersbergen die doet verschillende concertreeksen. En ze heeft ook de zogenaamde Irish Road Trip. En daarmee komt ze in kleinere theaters. Zoals bijvoorbeeld Hof 88 in Almelo 18 februari. En Zin in Nijverdal op 2 april. En u kunt op 28 juni naar de Lantaan in Hellendoorn om een inhaaloptreden te aanschouwen van Mr. Punch, a tribute to Marillion. En u kunt naar Nijverdal voor The Story of Floyd door Pink Project op 4 september in de Zin in Nijverdal. En er zijn natuurlijk nog veel meer Pink Floyd tributes, zoals bijvoorbeeld Pink Floyd Project, die op in de Voorvechter in Hardenberg komt. Dat is dan 12 maart volgend jaar. Deze week kunt u natuurlijk ook nog naar concerten. We hadden nog vergeten in onze concertagenda te noemen dat er een symfonie is gemaakt door de stiefzoon van Thijs van Leer met de muziek van Focus, de Focus Symfonie. Er is op YouTube een interessante documentaire over te aanschouwen. En die wordt uitgevoerd door de Antwerp Philharmonic Orchestra op 25 mei. En dat is dus al morgen in het Concertgebouw in Amsterdam. En de laatste keer dat ik keek waren daar nog kaarten voor verkrijgbaar. U kunt morgen ook naar het Theater Münster voor José González. Of u gaat op 27 of 28 mei naar Simon Phillips en zijn Protocol 6 naar de Gastengarage in Haasbergen bij Osnabrück. En u kunt op 28 mei ook naar de Dave Weckl Tom Kennedy Project in Popponieboerderij Zoetermeer. Of u gaat naar El Di Miola in het Metropoolorkest in Eindhoven en daar hoort u straks nog muziek van. En een dag later, 29 mei, treedt Ray Wilson op in Iduna Drachten. Of u gaat naar de Metropool in Hengelo, want dan treedt Enorm daarop. En in Haarlem in de Patronaat is Plini te aanschouwen met Sungazer als voorprogramma. En dat is een dag later ook in Doornroosje Nijmegen te aanschouwen. 29 mei kunt u ook naar Zugero in de Ziggo Dome in Amsterdam. Of naar de Tribute to Emerson, Lake & Palmer door Tarkus in Zoetermeer in Poppodium Boerderij. En in hetzelfde Poppodium Boerderij is op 30, 31 mei en op 1 juni Steve Hekker te aanschouwen. De eerste twee dagen in Poppodium Boerderij Zoetermeer en op 1 juni in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En er is ook nog in Oorschot in het Sociaal Cultureel Centrum de Stoelendans elektronisch muziek van onder andere Johannes Schmulling, Extendering Dream, te aanschouwen op 30 mei. En op dezelfde dag kunt u naar de cacaofabriek in Helmond voor RPWL of naar het muziekgebouw in Eindhoven voor de Aristocrats. En een dag later, 31 mei, oftewel volgende week zondag, Motorpsycho in de FNR in Eindhoven. Wij gaan door met nog een nummer van Open Roads, het nieuwe album van Crimson Roots, dat nu eindelijk ook fysiek verkrijgbaar is. En dat nummer dat heet Nowhere.

U hoorde een tweede nummer van Open Roads van de Duitse band Crimson Roots. En dat heette Nowhere. De plaat is verschenen bij Tonzonen Records. Kijkt u vooral voor details op symfoniaradio.nl. En dan kunt u natuurlijk ook het hele concertnieuws nog een keer nalezen. En alle concerten die u misschien wel interessant vindt op een rijtje zien. Wij gaan door met ons album van de maand. En dat is nog steeds Out of Step van Aesthesis. En dat is eind vorig jaar verschenen. Het is het derde album van deze Franse alternatieve en post-progressieve band. En de grote man achter Aesthesis is multi-instrumentalist Aurélien Goude. En die zegt er zelf over: deze muziek moet je eigenlijk beluisteren op een hoofdtelefoon. Pas dan komt alles goed tot z'n recht. Want het is te omschrijven als postprogressieve filmische muziek. Met heel veel sfeer. En als er één nummer is waarop dat goed is terug te horen, dan is het wel het nummer dat eigenlijk het bonusnummer is. Dat is namelijk The Abyss. En The Abyss hebben we voor vanavond uitgekozen van die plaat van Aesthesis.

Abyss was dat, het bonusnummer van Out of Step van ons album van de maand. Out of Step van Aesthesis dus. En dat verscheen eind vorig jaar. Wij gaan door met nieuws. Steve Hogarth werd vorige week 70. En op zijn verjaardag kondigde hij aan dat er een speciale 3-CD plus Blu-ray editie uitkomt van Ice Cream Genius. Tot nu toe zijn enige soloalbum, waarbij we solo wel tussen aanhalingstekens zetten. Want hij had daar wel een droomcast voor bijeengebracht. Met onder andere Richard Barbieri, Dave Gregory, Chucho Merchan en Clem Burr. En deze genoemden, aangevuld met gitarist Aziz Ibrahim, gaven onder de naam H-Band de nodige memorabele concerten. En in de boxversie die nou uitkomt, is zowel beeld te vinden, een concert dat opgenomen is in Paradiso in de tijd door Fab Channel, als ook nog een concert dat in Londen is opgenomen, wat op de twee cd's is te vinden. Dus dat is een mooi vooruitzicht voor jullie. Wij gaan vanavond terug naar How We Live. En dat is het project dat invalt tussen zijn tijd met de Europeans en dat hij toetrad tot Marillion. Een plaat kwam eruit, Dryland. Het titelnummer werd later ook nog door Marillion opgenomen. En het was Colin Moore en Steve Hogarth samen. Twee mensen die ook samen in Europeans hadden gezeten. En de muziek die erop te vinden is, die kan zich meten met het oude werk van groepen als bijvoorbeeld Tears for Fears en The Simple Minds. En ondanks het feit dat zowel het Marillion label Record als Esoteric Recordings hier CD heruitgaven van hebben uitgebracht, is de plaat momenteel moeilijk verkrijgbaar. Volgend jaar is hij alweer 40 jaar oud, dus we hopen dat er dan ook een fraaie heruitgave komt. Vooral ook omdat er onlangs demo-opnames zijn uitgekomen die nog gemaakt zijn onder de naam Jump the Gun, met veel nummers die wel en ook nummers die niet gebruikt zijn voor Dryland. En die zouden ze dan mooi kunnen toevoegen aan zo'n box. Wij gaan terug naar 87 met het nummer Lost at Sea van How We Live.

Lost at Sea van Dryland, het enige album van How We Live, met natuurlijk Steve Hogarth. Donderdag 28 mei treedt Aldi Miola op met het Metropool Orkest in het Muziekgebouw te Eindhoven. En het orkest heeft een uitstekende reputatie voor wat betreft het spelen met gitaristen. En Aldi Miola, die vorige week al in Rotterdam was te bewonderen, is een gitarist met een heel eigen sound. Ook iemand die vaak composities opbouwt als ware het symfonieën. Een goed voorbeeld daarvan is Aldi's Dream Theme van het ambitieuze dubbelalbum Splendido Hotel. Het stuk begint eerst heel ingetogen met onder meer een rustige baspartij van de vorig jaar november overleden Anthony Jackson. Daarna slaat het nummer om in een funky door Philip Seys keyboards georchestreerde Latin Jazz Rock sound. Met een hoofdrol naast uiteraard Aldi Miola's capriolen voor een mini Moog solo van Jan Hammer. En op drums horen we Robbie Gonzalez, die in januari dit jaar in januari overleden. Naast Robbie Gonzalez horen we de in januari overleden Mingo Lewis. En dit nummer draaien we dus ter nagedachtenis aan zowel Anthony Jackson als deze Mingo Lewis. We gaan luisteren naar Aldi's Dream Theme.

0: Joh, hier het nummer Moonwater, maar dan in de Strawberry Studios demo-versie. Te vinden op de fraaie heruitgave op 4 cd's plus Blu-ray van Baby James Harvest. En dat is uit de eerste serie Barclay James Harvest albums toch vaak het album dat het minst wordt gevonden door de fans. En dat kwam vooral ook door de wat dunne mix van het origineel. Maar die heruitgave die in 2023 via Esoteric Recordings verscheen, die is gemixt door de vaak bij Xinfonia de laatste tijd genoemde Stephen W. Taylor. En het klinkt nu allemaal veel voller. En nu hoor je pas echt goed dat hij eigenlijk niet veel onderdoet voor de andere albums die Barclay James Harvest in de begintijd maakte. En er zijn bijzondere opnamen op te vinden, zoals bijvoorbeeld de demo van Moonwater, zoals je die hoorde, die door Willie Wolstenholme zelf was ingespeeld met hele lage keyboards. Hij had daar eigenlijk een arrangement van gemaakt wat later door een echt orkest is ingespeeld. Maar eigenlijk is deze versie misschien nog wel fraaier dan die ook mooie versie die uiteindelijk op Baby James Harvest is terechtgekomen. En het was wel een fraai eindnummer geweest anders voor die plaat Baby James Harvest. En daarvoor draaiden we het nummer Summer Soldier in de nieuwe stereo mix die door Stephen W. Taylor is gemaakt. Waardoor die fraaie lagen die erin te horen zijn nog beter tot hun recht komen. Kijkt u anders voor alle details over deze uitgave van Baby James Harvest op xinfoniaradio.nl. Kunt u natuurlijk ook alle andere dingen zien die we vanavond onder de aandacht hebben gebracht. Met links naar de relevante websites van de artiesten erbij. En natuurlijk vindt u daar ook een link naar onze Facebook site. En ook naar de website van Radio 350. Waarop u een terugluistermogelijkheid vindt. Waar u de alle uitzendingen van Xinfonia van maanden terug nog terug kunt luisteren als u wilt. En nog veel meer. Dus tip het ook aan uw vrienden en bekenden zou ik zeggen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er gewoon weer tussen 8 en 10. En ik wens u nog een fijne Pinksteren toe.
1: Xinfonia. Xinfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Bodyclean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hé, wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug.
3: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn?
3: Ga toch lekker.
6: 10 uur.
7: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
6: En je weet wat er speelt.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond in het binnenland, een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
6: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reijer Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. En we beginnen vanavond met een aantal nummers van de cd van Chet Baker met de titel New the Jazz op het Bellaphone label. Een vrij goedkope heruitgave uit 2013. Het probleem met dit soort re-releases is dat hoegenaamd geen informatie op het hoesje of de inlay staat. Alsof de platenfirma's zich met Spotify identificeren. Dat het hier om een selectie gaat van Chet Baker's vroege werk uit 1952 tot 1956 hoeven we kennelijk niet te weten. Zijn eerste bloeiperiode dus. Eind jaren 50 zijn de hoogtepunten minder talrijk, maar hier struikelen we er bijna over. Het eerste nummer waar we naar gaan luisteren is het bekende Summertime uit de opera van Gershwin, Porgy en Bess.

De interpretatie van Chet Baker van Summertime. Waren het in eerste instantie instrumentale nummers, later, vanaf 1953, maakte Chet ook vocaal furore. I Wish I Knew strijdt met de versie van Little Jimmy Scott om de titel Beste Vertolking Ooit. Soms kunnen strijkers een song smoren in suiker, maar hier is sprake van een bijzonder smaakvol arrangement zonder een spoor van kitsch. Ook horen we hier hoe Chet een verkeerde noot zo laat klinken dat het klinkt alsof het zo hoort. I Wish I Knew.

I Wish I Knew, door Chet Baker van de cd Knew the Jazz. Dat Chet zijn oor goed te luisteren legde tijdens zijn werk in het kwartet van Jerry Mulligan is duidelijk. Luister maar hoe de muzikanten elkaar afwisselen als eerste en tweede stem in de Hoagy Carmichael compositie The Nearness of You.

Chet Baker met het Jerry Mulligan kwartet met The Nearness of You. Ook in het volgende nummer, samen met het Jerry Mulligan kwartet, is het samenspel van hoog niveau. Het lijkt wel of de trompet van Chet het verlengstuk is geworden van de baritonsax van Jerry Mulligan in I'm Beginning to See the Light.

Van Duke Ellington door Chet Baker en Jerry Mulligan. I'm beginning to see the light. Dan nog zo'n pareltje met een gelegenheidsgroep. De versie van You Go To My Head. Chet blijft mooi in het lage register en kiest de lengte van zijn noten met zorg. Ook pianist Gérard Gustin sluit prachtig op de solo van de leider aan. Hij speelt al even bedachtzaam en weet precies welke noten hij weg moet laten. You go to my head.

U hoorde You Go To My Head door Chet Baker van de cd New The Jazz. In het volgende nummer met een grotere groep waarvan de bezetting mij niet bekend is, bewijst Chet dat hij als zanger wat betreft timing niet onderdoet voor wat hij blaast. Het mooie arrangement duidt er wellicht op dat hier een grote jongen als Shorty Rogers of Manny Album aan het werk is geweest. Zekerheid daarover hebben we echter niet. Wat we wel zeker weten is de titel van het nummer. When Your Lover Has Gone. What good is the scheming, the planning and dreaming that comes with each new love affair? The dreams that we cherish so often might perish and leave you with castles in the air.

U hoorde Goodbye van de cd Know the Jazz door Chet Baker. Nog drie nummers van deze cd wil ik u graag laten horen. Allereerst een nummer waarin Chet een interessant duet in contrapunt speelt met zijn vaste pianist Russ Freeman. I Remember You.

Na I Remember You gaan we luisteren hoe tenorsaxofonist Bobby Jasper en Chet Baker een fraai vlechtwerk maken van het nummer How About You.

Dat was How About You door Chet Baker en tenorsaxofonist Bobby Jasper. Als laatste van de CD New the Jazz horen we Chet Baker in I've Never Been in Love Before, zoals we hem het liefst herinneren als koorknaapje. I've Never Been in Love Before.

Tot zover Chet Baker voor vanavond. Eind jaren 50 had Duke Ellington een van zijn beste orkesten samengesteld. Met onder meer de trompetisten Clark Terry en Ray Nance, saxofonisten Russell Procopy, Johnny Hodges en Paul Gonsalves, de klarinetisten Jimmy Hamilton en Harry Carney, en als ritmesectie bassist Jimmy Wood en slagwerker Sam Woodyard. Met Duke Ellington zelf aan de piano spelen zij de live versie van Rockin' in Rhythm.

U hoorde Duke Ellington en zijn orkest met een live versie van Rockin' in Rhythm. Een compositie van Ellington zelf. Met hetzelfde orkest en in dezelfde samenstelling sluiten we vanavond af met het bekende Sea Jam Blues.

Met de klokken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we weer aan het eind gekomen van Jazz at Night. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u er volgende week weer bij bent. Tot slot nog een citaat van bassist Ray Brown. Jazz is something that you have to feel. It's something that you have to live. Voor nu of straks wens ik u wel trusten en voor morgen gezond weer op. Dag.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland een supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Nou verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het op 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Het gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Casa Domingo, der Klangmusik.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor

0: De Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.

bedacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.